Ik wou zo graag een keer Chinees gaan eten. Dat was zo lekker, had men mij verteld. Maar als ik alles van tevoren had geweten, dan had ik boerenkool met worst besteld. Ik kreeg een bordje soep met haaienvinnen en een potje waar iets roods in zat. Toen kreeg ik zo'n raar gevoel van binnen.

Toch bleef ik denken, hoe komt nou die lijster daar terecht? Ik had er immers enkel maar mijn feestneus in gelegd. Toen zie ik opeens mijn grote rode kater. Die zegt, ik ben vanouds een

kind toen maar in bed gestapt. Het was zo'n vreemd geheel. Die lijster en die alcohol, dat werd een beetje fijn. Ik dacht, ik laat het eventjes betijen.